0: scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselaren organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de 7e etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daase van PvdA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of er dreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffeur La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffeur La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffeur La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

0: DHB. De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die hadden daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouw-Vliegen van Groen en deze Jos Daze van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FN Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Laroi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Laroi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Laroi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: De oppositie is scherp na de septemberverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Die had het daarin over de Vlaamse begroting, maar vooral de gewone Vlaming gaat dat voelen, zeggen onder meer Mieke Schouwvliegen van Groen en deze Jos Daze van BVDA.
1: Wat jullie de afgelopen dagen hebben gedaan, is heel de rondjes vergaderen over hoe je nog dieper in de mensen hun zakken kunt zitten op het moment dat de facturen iedereen boven het hoofd stijgen.
2: Al die voorstellen die op tafel kwamen, die gingen hard snijden in de portefeuille van de gewone Vlaming, meneer minister-president. En dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk.
0: Het Vlaams parlement debatteert vrijdag over de begroting. De Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, VVSG, waarschuwt voor de gevolgen van de geplande besparing op het gemeentefonds. Daarvan krijgen steden en gemeenten geld, maar dat gemeentefonds krijgt de komende 5 jaar zowat 1 miljard euro minder. Volgens VVSG kunnen gemeenten daardoor minder investeren in eigen dienstverlening en de gemeentebelastingen dreigen daardoor te stijgen of verdreigen ontslagen. De Waalse wapenfabrikant FM Browning wil in Portugal een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van munitie met klein kaliber. FN is helemaal in handen van de Waalse overheid. Contracten zijn er nog niet getekend, maar het zou gaan om een investering van 50 miljoen euro. Portugal is vragende partij, het wil de munitieproductie na 30 jaar opnieuw opstarten in eigen land. Het Europees Agentschap voor Luchtvaartveiligheid waarschuwt voor risico's in het luchtruim van Saudi-Arabië. Aanleiding is een toename van raket- en droneaanvallen door de Houthi-rebellen. Die zijn gelinkt aan Iran. Volgens het agentschap bestaat daardoor het risico dat luchtverdedigingssystemen lijnvluchten verkeerd identificeren. Het agentschap raadt ook af om nog door het luchtruim van Jordanië te vliegen. Het is regenachtig bij minima rond 17 graden. Daarna een natte donderdag en 20 graden. Vrijdag en het weekend meer zon en 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meerbomen in Roeselare organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht inzag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Thermae Palace in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Thermae Palace NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: And now, another hour of music on your favorite radio station. While the others are talking, we're already playing the music. This is the radio station with more ears than listeners.

van harte welkom, beste luisteraars, hier in België en in Nederland. Welkom, dit is terug 1 uur lang Hit Radio in de ochtend. We begonnen met muziek uit 1996. Artiesten met een hart, ik geef om jou.

Nummer 10 uit je bedden springen. Die hoorde de groep Poison uit 1990 met Unskinny Bob. Hier op jouw Hit Radio.

Dit was de groep 50 Cent met P.I.M.P. Ik neem u nu even mee naar het jaar 2004 en dit met The Donnas. I don't want to know if you don't want me.

Dit nummer kwam uit die oranje hitparade van de maand november van het jaar 2025. Je hoorde niemand minder dan Dennis van Dijkhuizen. Is het stiekem toch liefde? Even naar het jaar 2021 nu met Catfish en de Bottleman. Cocoon. Goedemorgen, wij maken jullie wakker.

Ondertussen zijn we toegekomen aan onze artiesten die we promoten op de radio. Onze eerste artiest, Paco Garcia. Dit nummer kwam binnen op 24 augustus 2026. Getiteld Laat het los.

0: Paco Garcia, Laat het los.
1: Nooit meer rood.
0: Dat is de nieuwste nummer.
1: Laat het los, de toekomst laat.
0: Het volgende nummer kwam binnen op 23 augustus 2026 via mijn mailbox. Ik heb het over Wen de Lang met Een kus tot morgen.

Dit was de nieuwe dus van Wen De Lang. Een kus tot morgen. De volgende artiest zingt in het Engels. Kwam binnen in mijn mailbox op 13 augustus 2026. Afrika Times Boy met Free Me.

Je hoorde dus drie promo-nummers na elkaar. En dit was Africa Times Boy met Free Me. Ik neem u nu mee naar de Vlaamse hitparade van de maand augustus 2026. Toen kwam Wim Soetaar binnen met het nummer Herinnering.

Dit was de nieuwste van Ariana Grande. Petal. Even nu naar Nederland, naar die oranje hitparade van de maand augustus, die is wel. U kreeg daar het nummer van Femke Hengeveld, Feestje.

0: muziek uit 1994. Je hoorde de Beat Machine met Somebody Real. Hier op jouw Hit Radio met Michael van Roeselaren. Nu gaan we even naar het jaar 2000. Met de groep Superfunk. Fiat Ron Carol, Lucky Star.
1: Let me be your lucky star.
0: Goedemorgen.

zo, vrienden luisteraars, hier in België en in Nederland. Wat gaat de tijd terug? Snel, vrienden, want we moeten alweer afscheid nemen en het presentatiewerk afsluiten hier voor het programma Het Radio. Je hoorde nog Superfunk, Fiat, Rond Carol, Lucky Star. En jij was de gelukkige, want u kon luisteren. Ik ga je groeten met een nummer uit 19... Tenminste uit het jaar 2019, zo moet het zijn. Ik heb het over Tori Lanez en Chris Brown. Tot dan, graag tot volgende week.

0: DHB. De gemeente Aalter plant een grote opkuis van oude fietsen in de fietsenrekken in de stationsbuurt. Van 5 tot 9 oktober krijgen vermoedelijke weesfietsen en fietswrakken een label. Zo krijg je bij actief gebruik nog even de tijd om het label te verwijderen. Vanaf maandag 2 november halen de gemeentediensten alle gelabelde fietsen weg. De bedoeling is om extra plaats te creëren in de fietsenrekken. In de Vlaamse Ardennen is voor het eerst in meer dan 35 jaar opnieuw een dassenburcht aangetroffen. Dat is een netwerk van tunnels onder de grond waar dassen in leven. Waar de dassenfamilie zich precies bevindt, wil het agentschap Natuur en Bos niet vertellen. Daarmee wil ze de dieren beschermen. Ook hoeveel dassen er precies in de nieuwe burcht leven, is moeilijk vast te stellen. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. VZW Meerbomen in Roeselaren organiseert op 17 oktober een gratis walk and talk. Tijdens een 2 kilometer lange stadswandeling wil de burgerbeweging in gesprek gaan met inwoners om ideeën uit te wisselen voor een groenere en meer klimaatrobuuste stad. Er heerst weer positivisme rond het evenement Klinkende Kroegen in Brugge. De concerten bij cafés en horecagelegenheden tijdens de zomer zorgden dit jaar nauwelijks voor klachten. Het was raadslid Michiel van Rozen die de kwestie nog eens op de gemeenteraad bracht in zag. Ook Nele Kous en Eva van Hoornen sloten zich aan. Deze zomer zijn alle deelnemers bijzonder zorgvuldig omgegaan met het aangeleverde materiaal. Schepen van Preventie Matthijs Goderis vulde aan dat men iets meer heeft toegelaten en dat zijn vruchten heeft afgeworpen. De restauratie van het iconische Thermae Pallas in Oostende komt opnieuw een stap dichterbij. De gemeenteraad gaf maandag groen licht voor de oprichting van Thermae Pallas NV, de vennootschap die de ingrijpende renovatie van het beschermde monument zal uitvoeren. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de werken in februari komend jaar van start gaan.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Ochtendstond met Rob van Haas.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrant met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur en Eclipse TV in beweging aflevering 4 is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag om 10 uur en 5:05. Borgen is er om 10:50 en Sterrenwensochtend is er om 10:50. De week van Hans Interseer is er om 12 uur en clips à la carte zijn er om 11:55. Comedy, dat is er om 12:30 en Tarragona, dat is een film, is er om 1 uur. En Dagdaans, dat is de volgende film, die kan u bekijken om 10:50. Yesterday met Johan Persijn is er om 11:55 en Johan en de Alverman is er om 14:50. Leven en dood op het land, dat is een film, is er om 14:55. En de Lucy Show is er ook deze namiddag om 16:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45 en de Dingen des Levens met aflevering 14.327, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos met aflevering 9576 is er om 18:55. En Op zoek naar China is er vanavond om 7 uur. Op bezoek naar Bulgarije is er ook vanavond om 19:55. En Op bezoek is er eveneens ook om 19:30. En Groenland met Frans is er vanavond ook nog om 19:55.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus.

0: Gelijke Kansen Instituut Unia gaat klachten dienen tegen onderzoeker Nathan Kofnas van de Universiteit Gent, schrijft De Morgen. Volgens Unia overtreedt Kofnas de antiracismewet. Amerikaanse onderzoeker is omstreden. Hij zegt onder meer dat huidskleur je intelligentie bepaalt. In Gent is een lichaam gevonden in een huis in het centrum. De omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar ze gaan uit van een verdacht overlijden. Politie en parket onderzoeken de zaak. In de Amerikaanse staat Tennessee is de executie van een gevangene dan toch doorgegaan. Een rechter had de executie op het laatste nippertje tegengehouden. Hij wou laten uitzoeken of er wel genoeg rekening mee is gehouden dat de vrouw die veroordeeld was voor moord als kind seksueel was misbruikt. Het Hoge Rechtshof liet de executie dan toch doorgaan, maar de vrouw overleefde de eerste twee dodelijke dosissen. Volgens getuigen was ze nog aan het snurken. De gevangenis weet niet wat er is fout gelopen. Nog in de VS is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wou plegen op het Capitool in Texas. Daar zetelt de regering van die staat. Er zijn aanwijzingen dat hij een schietpartij wou aanrichten. Het Capitool in Texas krijgt nu extra bewaking. Het incident op een Israëlisch vliegtuig waarbij de co-piloot de piloot heeft aangevallen, was een poging tot een terroristische aanslag. Dat zegt de Israëlische premier Netanyahu en die heeft daarover gebeld met de Amerikaanse president Trump. En die noemt de co-piloot een terrorist.
1: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot. The pilot was in very bad shape. But he had the sense to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
0: De piloot was een held, zegt Trump hier nog, omdat hij de deur van de cockpit heeft opengemaakt, waarna een passagier de co-piloot kon overmeesteren. En Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal één dag voor de Interland tegen Denemarken in de Nations League verlaten. Ronaldo ligt overhoop met de bondscoach Jorge Jesus. Hij bleef zondag de hele wedstrijd op de bank tegen Noorwegen. Op zijn sociale media zegt Ronaldo dat hij er later meer uitleg over zal geven. Geregeld regen vandaag bij 20 graden. Morgen en in het weekend meer zon en 21 graden.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselare roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozefbrugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: U luistert naar West Express met Mike.

praten. Van harte welkom in een nieuw uurtje West Express. En de geruchten deden de ronde. Met andere woorden, there's a rumor. Donna Summer was de opener voor vandaag. En deze zal je beslist nog gekend in de oren klinken. The Real Thing, and Can't Get By Without You.

Een van de meest bezongen dingen in het leven is de liefde. Maar ook de vrede wordt vaak bezongen. Luistert u maar eens naar deze. Albano en Romina Power. Libertà.

Garantie en onderhoud. Meer dan 5 jaar waardig. Harold Melvin en de Blue Notes. En de Satisfaction Guaranteed. Waar het dorpje Darbonville ligt, kan ik je niet vertellen. Maar deze dame komt er wel vandaan. Althans, dat beweert Cat Stevens.

De volgende plaat was eigenlijk een hit uit het Antwerpse, uit de gedaante van Ferre Grignard. In Nederland werd het terug op de plaat gezet door de groep Beep en in Duitsland door Genghis Khan. What shall we do with a drunken sailor? Als Deutschland.

Had ik het er net nog over Beep uit Nederland, dan kon je ze nu beluisteren met deze Oelala, I am falling. Ben altijd om afscheid te nemen, maar ik heb er nog een paar. Zoals deze van In Excess. Never tear us apart.

0: Never tell us apart, is tijd om afscheid te nemen, dus we moeten wel degelijk uit elkaar. Afspraak morgen voor een nieuwe aflevering.
1: Dit was
2: West Express. Samenstelling en presentatie Mike West. Graag tot een volgende West Express.
0: Ik laat jullie vandaag met deze van Dr. Buzzard en his original Savannah Band. I'll play the fool. Tot morgen.

1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters krijgt een onvoldoende. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van een rapport van de Zorginspectie. Op sommige opvangplaatsen zijn er te weinig begeleiders. Daarnaast stelden de inspecteurs ook tekortkomingen vast waarbij kinderen echt gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de poortjes niet goed dichtgaan. Ook weten sommige begeleiders niet wat ze moeten doen in crisissituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen kregen wel een goede beoordeling. In de gevangenissen is vanaf vandaag een nieuwe noodwet van kracht. Het is al de tweede noodwet, omdat die van vorig jaar geen resultaten opleverde. De nieuwe wet maakt het mogelijk om veroordeelden sneller onder elektronisch toezicht te plaatsen. De vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Er slapen momenteel zo'n 665 gevangenen op de grond. Een jaar geleden waren dat er nog maar zo'n 300. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet meer naar Israël. Ze wacht het onderzoek naar het incident van gisteren af. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de man uiteindelijk overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een terreurdaad en wou de co-piloot het vliegtuig laten crashen. De Zwitserse voetbalbond staat niet langer achter FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Hij verliest nu dus ook de steun in zijn eigen land. De Zwitserse bond had zich eerder nochtans uitgesproken voor zijn herverkiezing. Maar ze zegt nu dat er de voorbije tijd te veel incidenten geweest zijn. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Er komt een derde show van Clouseau in het Koning Boudewijnstadion. Dat hebben de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen zelf laten weten. Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren razendsnel uitverkocht. Het derde concert vindt plaats op zaterdag 7 augustus. De ticketverkoop start volgende week woensdag. In het westen en het centrum van het land zijn er vooral opklaringen. In het oosten regent het. De temperatuur stijgt tot zo'n 20 graden. Vanaf morgen krijgen we enkele rustige najaarsdagen met af en toe wat zon. We halen dan een graad of 21.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Leuk van nog even Jan Smit te kunnen beluisteren. Een goeiemorgen, luisteraars. Vandaag een nieuwe maand, die begint 1 oktober. Wat gaat de tijd vlug. Tussen 11 en 12, gewoontegetrouw op donderdag en ook op woensdag, krijg je dus het programma Meteor Mits. Met opnieuw vandaag een opkikkertje die ons dag een stukje beter zal maken. En 4-jarigen in de spotlight, Kate Duffy, Mariska Veres, Kim Lian van der Meij en de grote André Rieu. Ook 2 nieuwsfeitjes uit het verleden, iets in verband met de Concorde en de eerste CD. Maar we hebben dringend nood aan goede muziek.

Laat je dag niet verpesten door een slecht moment. Er zitten immers 86.400 seconden in een dag. En wie het kleine niet eert, die heeft waarschijnlijk nooit een heel klein kopje koffie gedronken op het perfecte moment.

Onze vierde jarige voor vandaag, Kate Duffy, geboren in 1974, een Ierse zanger en bekend van de popgroep Boyzone. Hier is hij.

Kim Lian van der Meij, geboren in 1980, een Nederlandse zangeres, musicalactrice en presentatrice, bekend van hits als Teenage Tears en Garden of Love.

0: Dank u.
1: Vandaag is er ook nog een grote meneer jarig. Dat is namelijk André Rieu. Is geboren in 1949. Was een, en is eigenlijk nog, een Nederlands violist, dirigent en orkestleider. Hoewel klassekunstenaar, een absolute publieksfavoriet en icoon uit het Nederlandse taalgebied. Hier is hij, André Rieu.

We gaan even terug naar 1 oktober, maar dan meer bepaald 1969. Concorde die doorbreekt dan de geluidsbarrière. Het iconische Brits-Franse supersonische passagiersvliegtuig vliegt op 1 oktober 1969 voor het eerst sneller dan de snelheid van het geluid.

We gaan even terug naar 1 oktober 1982, want toen werd de CD geïntroduceerd. Sony lanceerde in Japan de primus onder de compactdiscspelers, namelijk de CDP-101. Samen met het allereerste commercieel op CD uitgebrachte album Second Street van Billy Joel.

Zo, voordat we Bart Peters nog even aan het woord laten, wil ik afscheid nemen. En we maken graag afspraak voor volgende woensdag opnieuw tussen 11 en 12. Dag.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselare roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozef-Brugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.

Paap, Scooby-Doo, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekem je steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira.

0: poepa. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende.
1: Glaasje, Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje, Madeira, my dear.
0: Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier.
1: Een glaasje Madeira, my dear.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT.
1: Bleep IT.
0: Met
1: Bleep
0: IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor u.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselaren roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozefbrugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Eclipse TV.
1: De Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanalen 51. Proximus TV.

Bij een onderzoek naar jarenlange drugssmokkel via de luchthaven van Zaventem zijn in België en Frankrijk 21 verdachten gearresteerd. Dat gebeurde gisteren tijdens verschillende huiszoekingen. Volgens RTL zijn ook 5 medewerkers van de luchthaven bij de zaak betrokken. De bende zou cocaïne en cannabis vanuit Afrika en Amerika via passagiersvluchten ons land hebben binnengesmokkeld. De politie nam bij de inval 8 auto's, enkele vuurwapens en tienduizenden euro's cash en crypto-wallets in beslag. De economische inspectie gaat verschillende populaire videogames controleren, waaronder Minecraft en Clash of Clans. Ze wil nagaan of die spellen de regels voor consumentenbescherming naleven. Bij sommige games lijkt de prijs op het eerste gezicht laag, maar kunnen gebruikers tijdens het spelen voortdurend extra aankopen doen. Daardoor is het niet altijd duidelijk hoeveel geld je uiteindelijk kwijt bent. De PFAS-stof TFA zit veel vaker in ons bloed dan gedacht. Dat blijkt uit een Europees onderzoek bij 110 mensen, onder wie ook Belgen. Bij alle deelnemers is TFA in het bloed gevonden. De stof ontstaat onder meer bij de afbraak van koelmiddelen en komt via airco's in het milieu terecht. Daarnaast vinden onderzoekers ook al maar vaker TFA in ons drinkwater. De stof zou onder meer onze schildklierhormonen en voortplanting kunnen beïnvloeden. De Amerikaanse staat Tennessee heeft alle geplande executies voor de rest van het jaar opgeschort. Dat gebeurt nadat de terechtstelling van een vrouw van 50 gisteren volledig fout liep. Ze kreeg 2 dosissen van een euthanasiemiddel dat normaal binnen een kwartier tot een half uur tot de dood leidt. Maar de vrouw bleef in leven en snurkte ook. Het is niet duidelijk hoe dat kan. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend. Ze werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor de moord op een meisje van 19. Het klaart geleidelijk overal op bij maxima rond 20 graden. Morgen is de zon volop van de partij en halen we opnieuw een graad of 20.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselaren roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozefbrugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Beste radiovrienden van Radio Meteo, we zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

Crowded House in de Hit Kampioen. Jouw feel good uur met Weather with You. Ja, het weer kan ik je niet beloven. Ik beloof je alleen maar lekkere feel good hits. En daar zit ook onder meer Tina Turner bij. We gaan samen genieten van Private Dancer.

Mendes, Meet Love, I'll Do Anything for Love. In jouw feel-good uur, de hitkampioen. We gaan naar Nederland, Monique en Simon. Dit is de Soldaat.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

fantastische gitaars van Nile Rodgers. Chic en Le Freak. En nog een man die van vele dingen thuis is. Super muzikant en een top entertainer. Jeroen van der Boom en zijn versie van Jimmy. Hier in de Hit Kampioen.

0: Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hit kampioen.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Rita Ora en David Guetta heet Bake. En net voor dat wondermooie duet van Midi Sommers met de dochter Annemie nog zoveel mooier. Dit was een hitkampioen op je radio. We horen elkaar heel gauw terug.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
2: Het is 5 uur.

In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het Westnijlvirus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het Westnijlvirus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsden. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsden staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Belgische trots met internationale allure, Soul Sister and the Way to Your Heart. Hun monsterhit uit 88. Het blijft een soulpop meesterwerk van de bovenste plank. Hey, goedemiddag. Opus, live is live.

perfect om je humeur een flinke high five te geven. Fats and Small and Feel Good. Ik heb er eentje klaarstaan dat oorspronkelijk geschreven werd door Barry en Robin Gibb van de Bee Gees in 1967. To Love Somebody kreeg een nieuwe ziel toen Jimmy Somerville het twee decennia later

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Come on, let's go. We herbeleefden 1958 met Ritchie Valens. Zijn energieke rock'n'roll stijl toonde zijn talent als zanger en gitarist. Ondanks zijn korte carrière van slechts 8 maanden, die tragisch eindigde door een vliegtuigongeluk in 1959, heeft hij een grote impact gehad op de rock'n'roll. Purple Disco Machine, Heartbreaker.

Haar debuutsingle uit 2001 was meteen raak. Een wereldwijde doorbraak dankzij die krachtige stem en dat pianospel. Ze wist ons te raken en te laten twijfelen. Is liefde een zegen of gewoon een les? Eén ding is zeker, ze viel en wij vielen met haar mee. Alicia Keys, Fallin. Dadelijk Grande, Break My Heart. Nu Amy McDonald, This Is The Life.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Een iconische 60s hit met een mysterieus randje, geschreven door Bob Dylan en beroemd gemaakt door Manfred Mann in 68. Terug naar het gezegende jaar 1989. Clouseau scoorde 2 jaar eerder al een bescheiden debuutsingle met Brandweer, maar met dit nummer Anne zetten ze heel Vlaanderen definitief in lichterlaaien. Ze werden er destijds zowaar tweede mee in de preselecties van het Eurovisie Songfestival, maar in de hitlijsten stegen ze recht naar nummer 1. En dat het vuur na al die jaren nog lang niet is gedoofd, bewijzen ze nu meer dan ooit. Want volgend jaar schrijven ze absolute geschiedenis door als allereerste Belgische band ooit liefst 3 keer het gigantische Koning Boudewijnstadion te vullen. 2 concerten zijn uitverkocht. Vanaf 6 oktober start de ticketverkoop van het 3e concert.

0: Georgie Fame en Alan Price met een swingende duet Rosetta, Are You Better, Are You Well, Well, Well. En daarnet Savage Garden en I Want You. Ja, en het is bijna niet te geloven dat het 1 oktober is, hè. Ik ga eens kijken of die studiokalender nog wel klopt, hoor. Maak er nog een leuke donderdag van.
1: Peter Monsieur. Radio.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselare roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozef-Brugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
1: Door de jaren heen met Remy Belaert. Door de jaren heen.
2: Door de jaren heen.
1: Je hoort ons iedere week op jouw radio.

Heerlijke disco sound in 1978 uit. En het nummer groeide uit tot een echte favoriet uit die periode. Die combinatie van soul, disco en een vleugje funk, dat blijft geweldig klinken. Uiteraard, je bent aangekomen in het programma Door de Jaren Heen met Remy Belaert. En onze top 40 van dit uur zak af naar 4 oktober 1980. Natuurlijk ook Nederlandstalig materiaal mag we niet vergeten hier in dit programma. We gaan naar Nederland met een aangenaam klinkend nummer van Justin De Wild. Was een bijzondere grote bij Nederland en stond zelfs een aantal weken op de eerste plaats deze Cheerio.

Een van de bekendste stemmen uit de Duitse popmuziek, Nena. Met deze hit uit 1984 wist ze ook ver buiten Duitsland een groot publiek te bereiken. Een nummer met die typische 80's klank, maar vooral eentje dat na al die jaren nog altijd bijzonder herkenbaar is. En we gaan meteen door met de andere grote favoriet. Van de Duitse 80's gaan we naar de disco van de begin de jaren 80. Kelly Marie scoorde toen internationaal met een nummer dat nog altijd heerlijk in het oor klinkt. Een sterke beat, een aanstekelijk refrein en vooral heel veel herkenning. Tijd om de volumeknop een stukje hoger te zetten. Feels like I'm in love.

Het nummer dat meteen een warme, positieve uitstraling heeft. Een mooie melodie, een rustig tempo en vooral zo'n song die je zonder moeite helemaal meeneemt. Daarmee sluiten we deze plaat af, maar we blijven in de sfeer van de herkenbare muziek. Want er komt opnieuw een mooie song aan. We gaan weliswaar een flink eind terug in de tijd naar 1962. Bobby Vinton scoorde toen een romantische song die wereldwijd een grote hit werd. Een tijdloze melodie over afscheid, herinneringen en een liefde die je niet zomaar vergeet. Heel mooi om deze opnieuw te horen. Seal it.

met Charlene Spittery als herkenbare stem. De groep uit Glasgow scoorde er midden de jaren 90 een grote hit mee. En die typische combinatie van rock en soul, die blijven overeind. En we schakelen nu over naar een Vlaamse groep die er ook heel wat hits op haar naam heeft staan. Get Ready hoort zonder twijfel bij de populairste Vlaamse boysbands van de jaren 90. Met hun Nederlandstalige nummers stonden ze destijds hoog in de hitlijsten en bereikten ze een groot publiek. Een van hun bekendste songs gaat over...

meteen wat extra pit in het programma brengt. Zijn krachtige stem en die stevige moderne sound zorgen voor een opvallende passage. Het was Kingdom of Fear. Een artiest om zeker in de haten te houden. En nu maken we een muzikale overgang naar een absolute topper uit de 80's. Eind de jaren 70 en begin jaren 80 was George Benson niet weg te denken uit de hitlijsten. Zijn gitaarspel, die warme stem en onweerstaanbare groove vormden de perfecte combinatie. Dat is zo'n nummer waarbij je moeilijk kunt blijven stilzitten. Give Me The Night, dat was op 4 oktober 1980. De hoogste nieuwkomer in onze top 40 van toen op de 19e plaats.

Dat is geen herhaling van het programma, want ja, ik neem die song regelmatig mee. The Fortunes, met deze heerlijke popklassieker uit de jaren 60. De Britse groep had verschillende grote successen en stond vooral bekend om die mooie meerstemmige zang. Ook deze song heeft die typische 60s clown die je meteen terugbrengt naar een andere tijd. En nu maken we een muzikale sprong naar Frankrijk. France Gall was een van die grote namen van de Franse popmuziek en wist ook buiten haar eigen land een groot publiek te bereiken. Met deze vrolijke, opvallende song uit 1987 had ze opnieuw een stevige hit te pakken. Een nummer met een heel eigen sound en een refrein.

0: Gary Hager is een vaste waarde in de Vlaamse muziek. En heeft door de jaren heen heel wat Nederlandstalige nummers uitgebracht. Met deze song laat hij opnieuw horen waarom hij zo geliefd is bij een breed publiek. Een warme Vlaamse plaat om lekker naar te luisteren. En dat brengt ons bij de top 40 van het uur. De allerlaatste 4 oktober 1980. Je hebt de nummer 1 te goed, maar eerst even kijken naar de top 3. Op plaats 3 kregen we Cliff Richard met Dreaming. Hij steeg er eentje van 4 naar 3, 5 weken genoteerd. Op plaats 2 blijven staan Otto One met D-I-S-C-O Disco. 13 weken in de top 40. En de nummer 1, die bleef op 1 staan. 10 weken genoteerd. Wie kan het anders zijn in de jaren 80 dan ABBA met The Winner Takes It All.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

In en rond Luik zijn studenten van verschillende scholen op straat gekomen. Ze protesteerden onder meer tegen het lerarentekort. Op sommige plaatsen liep de situatie helemaal uit de hand. Studenten gooiden met voorwerpen, staken dingen in brand en blokkeerden schoolgebouwen. Volgens de politie hebben ze veel schade aangericht. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, waar studenten al langer actie voeren tegen het lerarentekort en de besparingen in het onderwijs. In Antwerpen is het proces begonnen tegen voormalig Open VLD-parlementslid Shiami El Kawakoubi en haar partner. Meer dan 5 jaar geleden bleek dat de twee zouden gesjoemeld hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze moeten zich verantwoorden voor fraude en schriftvervalsing. Het Openbaar Ministerie vraagt 30 maanden cel met uitstel en een boete van 28.000 euro voor de gewezen politica en 2 jaar met uitstel en een boete van 20.000 euro voor haar partner. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Dat brengt het aantal dodelijke slachtoffers dit jaar op 9. Er zijn ook 8 besmettingen bijgekomen. Alle slachtoffers kregen het virus na een beet van een besmette mug. De meeste mensen die het virus oplopen krijgen geen klachten of alleen lichte tot matige griepsymptomen. Ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid lopen meer risico op complicaties. Bij ons zijn tot nog toe 13 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld. Niemand is in levensgevaar. De oostkust van Spanje zet zich schrap voor noodweer. Vanaf 6 uur vanavond geldt code rood voor de hele kustlijn van de provincies Valencia en Castellón. De weerdiensten verwachten extreem veel neerslag, tot wel 250 liter per vierkante meter in 12 uur. Parken en begraafplaatsen gaan dicht en alle openbare evenementen zijn geschrapt. Sommige scholen hebben hun lessen opgeschort. De bevolking krijgt het advies om indien mogelijk binnen te blijven en de hulpdiensten staan klaar om uit te rukken. Stijn Steijnen stopt na 9 seizoenen als trainer bij tweede klasser Patro Eijsden. Steijnen heeft dat gezegd op een persconferentie. Patro Eijsden staat helemaal onderaan in het klassement na 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Wie Steijnen opvolgt is nog niet bekend. Hij blijft wel actief bij de club. Hij wordt er sportief directeur. We krijgen een mix van opklaringen en wolken. Plaatselijk kan er nog een buitje vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 20 graden. Morgen mogen we veel zon verwachten en halen we opnieuw een graad of 20. En dat is ook meteen het weer voor het weekend.

0: ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
0: Door de jaren heen met Remy Belaert.
4: Je radio mag best iets luider.
5: Zodat iedereen kan genieten van Door de jaren heen.

Weer van de jaren 80 perfect weten te vangen. Alphaville scoorde er wereldwijd een hit mee. Vandaag blijft de Big in Japan bijzonder herkenbaar. Een mooie klassieker uit 1984 om te beginnen hier in Door de Jaren Heen. Enkel de herkenbare van de 60s tot vandaag krijg je te horen met drie songs uit onze hitlijst van het uur. We bekijken deze van 3 oktober 1970. En we gaan ook nog eventjes de afgelopen zomer opzoeken met zon, zee en strand. Heerlijk wegdromen naar die warme zomerdagen, vakantie en de zee. Dit met de Vlaamse zangeres Lisa Louis, want zij brengt ons helemaal terug naar dat zomerse gevoel.

waarin Samantha Seng haar gevoelens helemaal weet te leggen. Emotion werd een grote hit en is ondertussen een mooie klassieker geworden. We draaien zich hier twee aan twee, de herkenbare muziek van toen en nu. En van die gevoelige 70s sound gaan we naar een andere tijdloze song. Jimmy Cliff brengt Wild Worlds, een nummer dat je waarschijnlijk al na de eerste noten herkent. We luisteren er samen naar.

zijn eigen draai aan. Een fijne, warme plaat om nog even van na te genieten. En ja, we maken nu eventjes een flinke sprong terug naar de jaren 80. Falco zorgde toen voor heel wat opschudding met Ginny. Maar vooral ook voor een enorme hit. Tijd om deze bijzondere klassieker nog eventjes te beluisteren.

met die typische warme soulklank. The Three Degrees waren er in 1974 wereldwijd mee succesvol. When Will I See You Again? Een nummer dat nog altijd heerlijk herkenbaar, althans bij de iets mindere jonge luisteraars, in de oren klinkt. En jawel, vanuit de internationale soul gaan we naar Nederland. Met een nummer dat bij velen meteen een belletje doet rinkelen. Jeroen van der Boom brak er definitief mee door. Hier is

Een jonge stem die we zeker in de gaten mogen houden. Freya Sky laat met de Silent Treatment horen dat ze heel wat in haar mars geeft. Een frisse song met een moderne sound waarmee we mooi verder gaan hier in dit programma door de jaren heen. En nu gaan we terug naar 1970 met een van die grote klassiekers uit de Motown-periode. Smokey Robinson and the Miracles brachten Tears of a Clown. Een nummer dat vrolijk klinkt, maar eigenlijk een heel andere boodschap vertelt.

Ros Ramazzotti zingt met veel gevoel over de mooiste persoon in zijn leven. Più bella cosa, een prachtige klassieker uit de jaren 90. Leuk dat je bij ons bent door de jaren heen. Ik ben Remy Belaert. En jawel, we blijven nog even in de sfeer van de liefde. Maar we gaan daarvoor terug naar het begin van de jaren 80. Leo Sayer maakte van More Than I Can Say een wereldwijde hit. Een heerlijke meezinger om gewoon mee verder te gaan.

0: die samen voor heel wat energie zorgen. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Een vrolijke, aanstekelijke song die meteen blijft hangen. 3 uit de top 40 van toen, 3 oktober 1970. We hebben er al 2 gedraaid zonder ze evenwel aan te kondigen. Doen we nu even. De eerste die je te horen kreeg was een nieuwkomer op 24. Jimmy Cliff met The Wild World. Als tweede een grote stijger. 10 plaatsen de goede richting uit van 26 naar 16. 2 weken was het voor Smokey Robinson en The Miracles met Tears of a Clown. En nu even de top 3 en de nummer 1. Op plaats 3 kregen we The Kings met Lola. 10 weken genoteerd en ze bleven op 3 staan. The Golden Earring bleven ook stationair hangen op 2, 7 weken met Back Home. En de nummer 1, die bleef op 1, 10 weken genoteerd. Pacific Gas and Electric met Are You Ready?
1: Hier is hij. De nummer 1 uit de top 40 van toen.

De nummer 1 op 3 oktober 1970. Een nummer die zeker vast voor de nodige energie zorgt. Dat was er eentje van Pacific Gas en Electric met Are You Ready? En wij gaan zowat naar het einde van Door de Jaren Heen toe. Blijf vooral naar de overige programma's luisteren. De andere collega's en natuurlijk de fijne muziek die je dag en nacht te horen krijgt. We gaan eruit met Franstalig, Sacha Distel

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

0: De eendenkroos, die al sinds eind augustus op heel wat wateren in de regio gespot wordt, heeft nu ook het kanaal in Aalter en Bellem bereikt. Ook op de Gentse binnenwateren en op het Schipdonkkanaal in Deinze en Lievegem was de eendenkroos al gespot. Eendenkroos is niet schadelijk en stinkt niet, maar het zorgt wel voor een bizar zicht. De afgelopen dagen zijn dieven aan het werk geweest in kerken in Zottegem, Herzelen en Erpenmeren. Er werd geld en zilver gestolen. Gisteren werd er onder meer ingebroken in de kerk in de Zottegemse wijk Bevegem. De inbreker forceerde de kerkdeur en geraakte via een glasraam in de sacristie binnen. Daarna ging hij aan de haal met het geld uit het offerblok. Er is voor duizenden euro's aan schade aangericht. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Stad en OCME Roeselare roepen hun medewerkers op om bloed of plasma te doneren. Met de actie Onderneming met een groot hart willen ze samen minstens 100 bloed- en plasmadonaties verzamelen tegen 31 mei. Bloed of plasma geven is een kleine moeite, maar met een grote impact. Zo klinkt het bij schepen Matthijs Samin, die alvast het goede voorbeeld gaf. Op en rond de site van De Korf in Sint-Jozefbrugge heeft zorgorganisatie Oranje een klooster omgevormd tot co-housing project. Het voormalige klooster van de zusters Maria van Pittem bestaat nu uit 12 woonentiteiten. Men wil vooral kijken naar wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Van eind september tot eind november trekt het mobiele energiehuis naar enkele Oostense wijken. Je bent er welkom voor gratis en onafhankelijk advies over energie besparen, renoveren, verwarmen en nog zoveel meer. Het mobiele energiehuis trekt in totaal langs 4 Oostense buurten. En in het voorjaar van 2027 volgt een tweede editie waarbij ook de andere wijken aan de beurt komen.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Er blijven veel negatieve reacties komen uit de hoek van de instanties die getroffen zijn door het nieuwe Vlaamse begrotingsakkoord. Dat het uitbreidingsgeld voor de lijn de komende 3 jaar halveert, is intussen bevestigd. Bovendien moet het resterende geld gedeeltelijk dienen om tekorten bij de vervoersmaatschappij weg te werken. Dierentuinen zo Antwerpen en Plankendaal verliezen samen jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. En ook enkele grote bibliotheken, wetenschappelijke onderzoeksfondsen en een dertigtal musea, vaak in de kleinere steden, delen in de klappen. Kunstencentrum Beaux-Arts in Brussel verliest zelfs zijn volledige subsidie. Twee verdachten voor de moord op Heidi de Schepper uit Balen in de Kempen moeten voor assize komen. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die de moord intussen bekende. De jonge vrouw, toen 26 en moeder van 3 kinderen, verdween in 2010, maar dat bleef 13 jaar lang onopgemerkt. Haar lichaam is ondanks talloze zoekacties nog altijd niet teruggevonden. In Nantes in Frankrijk is bij een leerlingenprotest een middelbare school in brand gestoken. De schooldirectie zegt dat dit mogelijk accidenteel gebeurde toen een aantal jonge betogers een vuilniscontainer in brand staken. Dat vuur zou dan op het schoolgebouw zijn overgeslagen. Niemand raakte gewond, maar de materiële schade is enorm. Sinds een week protesteren leerlingen van een 200-tal scholen tegen onder andere overvolle klassen en het gebrek aan leerkrachten. Studenten blokkeren er ook een 30-tal universiteiten. Nog in Frankrijk is een nationaal record verbroken, maar geen om trots op te zijn. Een zakenman van 48 met de Zwitserse nationaliteit heeft in de Haute-Savoie de zwaarste snelheidsovertreding begaan die ooit was geregistreerd in het land. Op een snelweg reed hij met zijn Porsche aan 312 km per uur, ofwel 87 meter per seconde. De politie kon hem niet zonder moeite aan de kant zetten. De man zijn rijbewijs is ter plekke ingetrokken en zijn wagen in beslag genomen. Hij riskeert ook 3 maanden celstraf. Niet warmer dan 20 graden en overal wisselvallig. Ook vanavond regelmatig een bui, vooral in het westen en het centrum. Vannacht droger, maar met hooguit 13 graden, een pak koeler dan de voorbije nachten.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Larrois, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Larrois ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Larrois. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginsten, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Goedenavond, Radio Meteor. Back to the mirror.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

0: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.

Een vrouw van 64 uit puur Sint-Amans is door het Hof van Assise in Antwerpen veroordeeld tot 30 jaar cel voor oudermoord. 6 jaar geleden had ze haar dementerende moeder van 81 gedood in een woonzorgcentrum in Bornem uit geldbejag. De vrouw had schulden en wilde sneller over een schenking van 136.000 euro kunnen beschikken. Zelf hield ze altijd vol dat ze haar moeder uit haar lijden wilde verlossen, maar daar hechtte de rechter geen geloof aan. Ieder uur sterft in ons land iemand aan de gevolgen van een te hoge body mass index. Die is zo de oorzaak van meer dan 9500 sterfgevallen per jaar. Dat blijkt toch uit de cijfers voor het jaar 2022, bestudeerd door gezondheidsinstituut Cienzano. In dat jaar had ook 49% van alle inwoners boven de leeftijd van 3 jaar overgewicht. En bij ongeveer 1 op 5 was sprake van obesitas. De meeste sterfgevallen door een hoog BMI doen zich voor bij 65-plussers. Cienzano vraagt meer preventie rond gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. In het Verenigd Koninkrijk heeft de antiterreurpolitie een 6e man opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke aanslag op de luchtmachtbasis van RAF Fairford afgelopen weekend. Dat is wel een Britse basis, maar vooral Amerikaanse militairen maken er gebruik van. De opgepakte is een man van 27 met dubbele nationaliteit, Brits en Iraans. De politie vermoedt ook betrokkenheid van een buitenlandse natie, mogelijk van Iran, maar daarvan is nog geen bevestiging. Vlaams roodbruin bier krijgt Europese erkenning. Het West-Vlaamse streekproduct is door Europa goedgekeurd als beschermde geografische aanduiding. Het bier heeft een specifieke rijpingsmethode, uniek in onze nationale brouwerscultuur. Het gaat om een eeuwenoude traditie. Brouwerijen in de regio tussen Roeselare en Kortrijk, onder andere Rodenbach en Van der Ginste, ijverden al langer voor de naambescherming. De nacht is op de meeste plaatsen droog en vrij helder. Minima van 8 tot 13 graden. Morgen vrij zonnig en in het centrum komt het kwik net boven de 20 graden uit.

Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure Leroy, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure Leroy ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure Leroy. Even ontspannen, even helemaal jij.